En hod dache iwen am leitot schmuck. Ne har ze te Samuel, nu stu up, en zolv dem an. Dit as de rechja. En Samuel neem dem hoorn met dem oil, en zolv dafi to an, os hij do a mank zine breide via. En dem herren zin juist bewijs, en de kroft ab David van dem dag on. En Samuel jink trig no rama. So, we zijn hier wo Gott welen dert. We willen ophangen met wo Gott welen dert. Ver David wist wat passieren deit. Ver Saul wist wat passieren deit. Ver Israel wist wat passieren deit. Gott deit welen. We zijn dat een forsch eind de harde de zaag te Samuel. Samuel, wo lang wasch du ewa zal trieren. Hij zegt, ik heb mij besloten dat een van de zeens zal koning zijn van Isaïe. Dan vers 12 zegt God aan de jongste. Dit kraakt hij nu toe op en zalf hem aan. En vers 13 dat Samuel deed het. Hij zalfde David dan aan. Hij weer mank zijn breide. En hem heren zijn juist bewijs ik een kroft op David van den dag aan. Nu, David wist niet, ver deze moment, dat zijn leven voor eeuwig geëindigd zijn. Hij had geen droom dat hij een dag voor koning zijn. Hij wie een hoedsjong, wie kon hoop spelen. Hij wie de leegste van zijn voren zijn zins. Zijn voren, doch weinig van arm als al de andere. Nu, wie denken vielleicht, wat kon het dan zijn? Maar lieve vriend, van deel, er zijn dingen wat ongoen in de wereld. Besonders in de juistelijke wereld, wat du en ik niet zijn. Gott schafft in Plon, dat die koos am deinen, dat die koos zijn rekbien, hij haft wat besonderet voor die wereld. En vielleicht weetst du dat nog niet. Hier zijn we de geschicht van David. De dag wat God kom naar Samuel, hij deed vielleicht schubheiden. Vielleicht deed hij met een lijf, feiten, vielleicht speelde hij zijn hoop. Hij had geen gedanken van wat God deed. En daarna deed God dat. God wilt. En van God wil en dat God vraagt keinem verrood. Zij we dat in de Bijbel? God vraagt niet Samuel den profeet, wie hij denkt wordt een goede koning zijn. Hij zegt Samuel. Hij vraagt de hohe priester niet, de andere priester, wie wordt een goede koning zijn. God weet wie hij wil willen, en wen hij God als kon hij ook willen. En wen God willen dat, dat hij dit voor het land Israël. Voor zijn koninkrijk hier op deze eerd in die tijd. Ons taak zegt, God zegt, ik ga je merkt een koning voor Israël. De mensen wat God wil, zijn verarmd te brokken, zijn rijk te bieden. Velken die geloven dat God wil, een persoon voor ons, en wie willen gaan, die zal nutzbaar zijn voor ons. Die zal doen wat wie willen gaan. Maar God wil wie hij wil, voor zijn koninkrijk, kraks is hij deed in David zijn leven. God wil een man naar zijn hart, om zijn mensen leiden. 2 Korinther 10, vers 18, zegt ons dit, vernicht die wat zichzelf veel denken dat, wil God, maar wie God wil in dat als die. So wie zijn God wilt. En de tweede wat wie zijn is einzige gleichen nicht wie God wil in dat. Wenn die vers 2, 3 en 4 lezen deest, dan zei wie dat Saul, wie Samuel man apostel, dat op einmal wat hij dat te hören kriegen. Hij is angst dat wenn Saul dat wat te hören kriegen, dan op einmal wat Samuel dood gemerkt worden. Vers 2 zegt, wenn Saul dat wat hören, hij wat mij dood merken. Samuel wie angst dat Saul wordt am dood merken. Nu in deze deel, de koning wordt proven in zijn macht te blijven en kracht als koning, zolang als hij kon. Hij wordt mensen dood merken, wat hij dacht kunnen koning worden. Eensjemal, moet hij zijn ene zins dood, dat hij langer koning kan zijn. We zijn dit in de geschicht van Jezus, en waar Herodes de koning, al de kinga 2 jaar jinger, dood merken, wanneer hij hierdoor weer een koning geboren. De mensen, wat in kracht zijn, er gaan een hohe position, die kan op eenmaal vol hoogmoed zijn en denken, dat heeft te doen met mij, en die doen niet God zijn woord mij volgen. Dit krijgt voor de koning Saul weer.
And von dieser Menschen ab immer denken, so Gott hat ihm gewählt, und dem will ich nicht merken, dann proben die Jänder zu fetten. Nun, wenn wir da andenken, irgendein Zeit, wenn wir ab einmal in der Stadt sind, wo wir Autorität haben, dort ist Gott, wie uns da haben getan, und er kann das auch weich nehmen, und den anderen da haben sagen, kriegt es am passend laut. Wenn wir sicher sind, wie sind gehorsam, wie folgen sie in Wort. Und dann steht dort, wie proben an unsere Autorität festzuhalten, wenn wir Menschen reut merken, zum Lehrer sein, hinter uns. Wenn wir immer kicken, wer wird der nächste Lehrer sein? Wer kann der nächste Prediger oder Diakon oder Jugendlehrer, wird immer das ist? Wer wird Gott für uns sein, dass wir so eine Menschen reut merken? Entsteht, dass Eckos und Lehrer durch jeden Fetten da. Gott wählt, ein einziger gleichen nicht, wie Gott wählen wird. Wenn er Autorität kann, ab einmal nicht da sein. Das nächste, Menschen sein anders als Gott dort. Wie seinen uns tags forsch saß. Aus die dann kämen und heute in Eliab sag, seht Samuel zu sich selbst, die, wem die Haare gesauft will haben, steht nun sicher verarm. Dann läut Isai Shama verkommt. Und er sagt, der Herr hat diesen noch nicht gewählt. Er läut die sieben Sehens von Samuel verkommt. Der Herr hat auch nicht diesen gewählt. Und dann ist du noch der Jüngste. So, in der Zeit wird es sehr wichtig, wie das Älteste sehen wir. Der hat das höchste Amt, der wie der Lehrer, der wie der Mann. Der hat immer das wichtigste Arbeit. In David, seine Familie, seine Brüder waren auch krank so sein gewasst. Und hei wie das Jüngste, hei der Schubheiden. Wenn wir die Geschichte von Josef kennen, Josef hat auch krank dasselbe Problem. Hei wie ein von den jüngsten Brüdern und seine Brüder hat einen Hut verarmt. Der Vater von Isai, als Vater von der Familie, der wir auch erreicht, wer er doch Gott wird wählen. Er brachte seine Sehens nach dem Prophet krank in der Rehe, nur dort er doch, der würden gewählt sein. Nicht dort können sein von den Ältesten und den Jüngsten, aber dort wir, wer er doch, wer er doch, soll gewählt sein. Und David, wir hat nicht durch. Jetzt Isai hat am Hebnich geraubt zum Opfern mit seiner Familie. Aber denkt an diese Geschichte. Das bedeutet nicht, wenn Gott wählt, wer er will. Wann noch andere Gedanken haben oder andere Meinungen haben. Ich denke einmal, wir sind so besorgt, was wollen andere Menschen sein. Aber Gott wählt, wer deinen Dad, wo der deinen Dad, wann der deinen Dad und wo der deinen Dad. David kann sein der Letzte, was wir wurden haben gewählt als der König von Israel. Er wird der Letzte von seiner Familie, was sein Vater wurde haben gewählt. Und danach war er dort alle nichts, wenn Gott sieht. Menschen kicken von Bieten. Aber Gott sieht, was andere. Und dort bringt uns noch ein letzter Punkt. Gott sieht dort Hort. Vers 7. Und der Herr sieht am, recht die nicht nur, wo am dort lad. Oder du nur, wo groß du gewassen hast. Diesen habe ich zu sie gesagt. Der Herr recht nicht so aus dem Mensch steht. Ein Mensch sieht, wo einer von Bieten lad. Aber der Herr kickt nur das Hort. Gott sieht das Hort. Gott ist viel doller besorgt, was von Bannen ist, als von Bieten. Gott ist nicht so besorgt, wo groß du bist, wo schmack die lad, wo stark du bist. Das sind Dinge, was wir viel zu viel Zeit uns spenden. Gott kickt nur das Hort. So, was kickt Gott nur? Wenn er sagt, er kickt nur das Hort. Ist das das Muskel in uns Körper, was das Blut pumpen lässt, dass wir lebendig bleiben? Was sagt die Bibel von das Hort? In der Bibel, das Hort meint viel mehr als das physische Muskel, was Blut pumpen lässt. Dort von Bern, dort sind unsere Gedanken, uns Verlangen, uns Wählen, uns Motiv, uns jährliche Leben. Jesus sagt es dort in Markus Kapitel 7, 21, von Bannen, von das Hort, kämmt weise Gedanken. Sprich, sagt, hol dein Hort, pass ab, von dort kämmt das Leben. Sprich, Feier, Vers 23. Die Gedanken, als Wort von Bannen ist, dort kämmt Rüt, dort wiest von Bieten. Gott wisst, was David sein Hort wir, dort wir nur arm, und dort wird Rüt kommen in sein Leben.
En dat is ook waarom God besondere mensen wil in dit. Nu dat juistelijk het God, dat heeft te doen met een paar dingen. Dat heeft te doen met onze gedanken. Wat we denken en de oorzaak wanneer we over deze dingen denken doen. Dat heeft te doen met ons verlangen, wat we willen, wie in leven gaan, wat we nu hier en doen. Dat heeft te doen met ons willen, wat we willen doen en entscheiden doen. Dat heeft te doen met onze feilungen, onze vrede, onze treurigheid, onze vreugde, onze leven. Dat heeft te doen met ons motief. Waarom doen we wat we doen? Dat heeft te doen met ons karakter. De zart persoon wat we zijn van ben. Dat heeft te doen met ons juistelijke leven. Ons antwoord te God zijn radung. Een paar bijspel van de schrift. Spreuken 23 vers 7 zegt, dat een man denkt, zo is zijn hart. Dat wist ons, een persoon zijn hart is zijn denken, zijn karakter. Matthäus 22 vers 37 zegt, du zult den Heer God leven met din ganze hart. Dat meint, dine leven zal voor God zijn. Van ben, din verlangen, din willen, din gedanken. Dat hart is wichtig, besonders juistlich. In de Bibel zegt, dat Eva en Eva, dat is wichtiger wat van ben is, als wat het van buiten laat. Ons tekst, de monde kijkt van buiten, mensen kijken van buiten, wat het van buiten laat. Aber God ziet dat God. Nu, dit is wichtig, wenn wie kan bloos van buiten zijn? God kan nen kijken. Jezus zegt het in Matthäus kapitel 15, vers 8. Deze mensen die zijn dicht bij mij naar er je red, aber er hoort es weet van mij. Verken, wer wie han een ambt of een autoriteit, wat zal goud loten van buiten? Vielleicht is dat religieus. Aber einzimal zijn we niet recht van ben. Einzimal is ons hart niet recht. In deze geschichte, de koningszaal, heeft een besondere persoon van buiten. Aber van ben, wie hij vol van zichzelf, zijn we ongehoorzaam te God. In deze geschichte van David, hij wordt wie groots opvangen, dan zijn we een godsjong. Somebody wie keiner kent, de weinigste van zijn familie. En alles wat ze zagen is David den hoort. Aber God zag David den König. Nu ons hart kon waar gedreid zijn van God, of no God gedreid. De Bibel redt van een hart in zijn wee. Dat redt van een hoort hart, die is jen God, in 2 Mose 8, vers 15. In een huig moet je het hart, wat bloos van zichzelf denken dat, in Spreuken 16, vers 5. In hart wat hing een licht vieren dat. Nu Jeremia kapitel 17, vers 9. En twijn je het en duimiet je het hart. Psalm 51, vers 17. En rein het hart, wat gans even geeft als te God. Matthäus kapitel 4, vers 8. En een aangeduild het hart, dat gans even geeft te God. In Psalm 68, vers 11. En vielleicht het wichtigste. God verspreekt, wanneer wie arm ons leven geven, hij wil ons hart anderen. Ezekiel 36, vers 26 zegt, en niet wat wil ik die geven, en niet juist wil ik in die zaten. Dit postkracht hoopt met wat we laatste week lezen, in 2 Korinther kapitel 4, vers 17, waar we een nieuwe creatuur worden. Nu David wie een jong. Zijn geschichte vangt je groots aan. Hij had geen gedanken waar het voor hen gaan, wat hij wil zijn. Aber de profeet van Israël weer bij zijn huis. Zijn familie zag waar hij zelf wie als koning. En God, die wil zijn leven anderen voor hem. Ons tak zegt, de juist God is wie een arm van deze dag weer. Mijn vriend, God kijkt waar die van ben laat. Naar die hart. Waar is die hart? Is dat rijd te doen? Wanneer God naar die hart kijkt, wat zit hij? Vielleicht fehlt ons dat we met den Psalmist David zijn, merk in mij een reine God, God. En merk een nieuwe reine juist in mij.